0: Avondspits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: wacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De juryprijs haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7.2 en 7.5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op mondregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Rouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Buienradar meldt dat het zuiden van Nederland mogelijk in een regionale hittegolf belandt. Vandaag wordt het op 21 KNMI-stations 25 graden of warmer, met als koploper Westdorp in Zeeland met 32,1 graden. Bij 4 warme dagen en 2 keer boven de 30 graden is de derde hittegolf van dit jaar een feit. Duitsland verhoogt de defensieuitgaven fors in de begroting voor 2027. Het budget stijgt met een derde, van ruim 82 miljard in 2026 naar bijna 110 miljard euro. De totale begroting van 555 miljard euro wordt gefinancierd met zo'n 200 miljard aan nieuwe leningen, mogelijk gemaakt door een grondwetswijziging vorig jaar. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 3500. Op 24 juni werd de kust en het noorden van het land getroffen door 2 bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5, waarbij vooral La Guaira zwaar beschadigd raakte. Er vielen zo'n 16.000 gewonden. Over het aantal vermisten, mogelijk oplopend tot tienduizenden, deden de autoriteiten geen uitspraken. En ruim 100 leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs melden zich bij de belangenvereniging LBVSO na het afgelasten van het eindexamen op 26 juni vanwege code rood door extreme hitte. Ook ouders reageerden verontrust. Examens kunnen op 18 juli, 27 en 28 augustus worden ingehaald, maar onzekerheid over vervolgopleidingen blijft groot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op mondregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun bbp aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan, in verband met de dood van een zeearend. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. Na ruime week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. Rond 16:45 waren de beperkingen voorbij. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op mondregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. Ruim een week is de stroomstoring tussen Rotterdam en het zuiden verholpen. De NS meldde rond 16:45 dat de beperkingen voorbij waren. En ProRail liet weten dat de treindienst rond 17:00 weer volledig draaide. Een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion had eerder zo'n 200 kabels verwoest. De terugkeer van president Trump ontketende een jaar geleden een race naar militaire zelfstandigheid in Europa. Deze week ontmoeten NAVO-leiders elkaar in Ankara. In Den Haag spraken de 32 lidstaten af in 2035 minimaal 3,5% van hun BBP aan defensie te besteden. Nederland zit met 2,2% in de middenmoot. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en nu zijn er 2 verdachten aangehouden. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan, in verband met de dood van een zeearend. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op mondregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om 2 tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Hevige natuurbranden teisteren het zuiden van Frankrijk en hebben duizenden hectares verwoest. Tientallen dorpen zijn geëvacueerd en 2 verdachten zijn opgepakt voor brandstichting in Hérault, waar de branden zeker 275 hectare en een huis hebben verwoest. Portugal verlengde de noodtoestand tot donderdag vanwege de aanhoudende hittegolf. 20 windmolens bij de Kreekraksluis in Zeeland moeten de komende maanden overdag stilstaan. De provincie greep in naar de dood van een zeearend in april die tegen een wiek botste. 'S Nachts mogen de turbines wel draaien. Eigenaren moeten binnenkort een vogeldetectiesysteem installeren. Een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw heeft vanuit de gevangenis bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. De 38-jarige Cédric Jubilar kreeg vorig jaar 30 jaar cel, ook al is er nooit een lichaam gevonden. In een brief aan zijn advocaten belooft hij alsnog te onthullen waar het lichaam ligt. Ook zegt hij zijn auto te hebben gebruikt om het te vervoeren. En dan tot slot het weer. Vanmorgen is er een duidelijke tweedeling tussen noordelijke en zuidelijke provincies. Terwijl het noorden grotendeels bewolkt blijft met kans op motregen, schijnt in het zuiden regelmatig de zon. Daar kan de temperatuur oplopen naar 24 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je hoort ze gewoon hier.
3: Wat een muziek!
2: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
0: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal. Het is weer tijd voor een hele nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Ouwe Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit die jaren 60, 70 en 80. Dat allemaal vanuit Studio 2. We begonnen met, heel bekend toch of niet, soms Elvis Presley met de Wooden Heart. Alle plaatjes heb ik weer netjes verzameld. Ze staan hier netjes naast elkaar in een reisje. Dus dan kan ik ze mooi draaien, één voor één, zo op de draaitafel leggen. En dan komt het helemaal goed. We gaan snel beginnen in de show, dames en heren. We gaan naar 1964. Ja, daar vinden we zo'n mooie van Gary met de Pacemakers met Houd.

lekkere gouden oude hit uit 1964. Carrie met de pacemaker. Die was dan getiteld How Do You Do It. Kennen we deze nog? Waarschijnlijk wel, hè, als we de eerste toon...

geweldige stemgeluid van Lou Rawls, of niet soms? Wat kan die man lager zijn, net zoals Barry White. Lou Rawls was dit met The Lady Love, de gouden oude show. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70, 80, zoals deze. De man van Sweet Caroline, hier is Neil Diamond.

heel vroeg in de morgen. Dat is soms Cliff zelfs als dit. Wat een lekkere plaat. Een live opname met Hurley. Hurley in de morning. We gaan naar het jaar 1975. Met Steve Harley, met Cockney Rebel, met Make Me Smile.

0: koortje zingt nog even verder. Steve Harley met Cockney Rebel hier in het programma. Met Make Me Smile. Eens even kijken, wat gaan we doen? Wat ligt er op de stapel?
1: Deze.
0: Dat is een hele mooie van The Cats met Times When.

tijdloze muziek van The Cats met Times Were When. Feest van herkenning, hè? Zo'n gouden oude show zoals deze plaat ook deze. Bij de eerste toon hoort het.

niet helemaal het origineel. Deze is later weer ingezongen opnieuw. De Joris Baker selectie, wel met Nelleke, de zangeres. Ja. 1975, wat een groot hit toen de tijd. De Una Paloma Blanca, net zoals die Little Greenback. Dat was ook zo'n knalhit van de plaat. Heerlijke muziek, we blijven nog even in 1975. Pilots met Magic.

0: zit in de groef?
1: De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

zingen dan de Four Tops met de Bernadette. We blijven nog even in die jaren 60 met deze. Met deze plaat. Van Petula Clark met This Is My Song.

This Is My Song. Dat was er eentje van Petula Clark. Ja, dat is het dametje van die Downtown, hè. En Jorge de Wang. Kennen we deze nog? De Hummus Hummus.

Yes, and falling in love, that's a kind of us. Dat was er eentje van de Hermits. Dit is ook mooi, dit was eigenlijk een hit in de jaren 60. En later werd hij opnieuw uitgebracht in de jaren 70. Toen werd het wederom een grote hit voor deze. Mighty Sparrow en Brian Lee. Hier zijn ze een keertje met Only.

0: de speakers van vandaag.
1: Oh, wow.
0: Klinkende hits van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: is een geweldige opname, of niet soms, van The Zeus, ja. De mannen van Osaka, die was Na-na-na. Ja, zo heet hij, Na-na-na.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laat dus een disco knaller erin doen uit de jaren... Uit de jaren 70 inderdaad. Hier is de Michael Zeker Band met Lethal Chant.

de Michael, zeker bent. Het was alweer de ene laatste plaat in het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Met Let's All Turn. Dit is ook zo mooi, dit. De dametjes van de Three Degrees. De Dirty Old Man, die was een andere hit uit 1974 met When Will I See You Again.

0: zeker de fan van de Beach Boys. Het eerste gedeelte zit erop, tot straks het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, want hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Italië moet 60.000 euro betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Een aanklager noemde een incident met een mes destijds een slechte grap en vond het negeren van weerstand normaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat zij tweemaal slachtoffer werd. Het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia meldt dat het schip ING uit Qatar vervoerde. Axios stelt dat het om twee tankers ging, geraakt door Iraanse raketten. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de 19 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

een heerlijke disco-knaller om het tweede gedeelte van de show te beginnen, of niet soms? The Brown Girl in the Rain, inderdaad. Dat was Rikkie van Bonaire. Hier is Rod Stewart.

zo'n artiest met ontzettend veel artiesten. Nou, ontzettend zou Harien ook zeggen van Dick voor elkaar, maar het is inderdaad zo. Daya Vink aan de sexy. Dat was een van de Rod Stewart uit 1900 en, nou wat zal het zijn, 78 inderdaad, 78. Goed geraden, een soort quiz is dit. Hè? Terwijl Rod er langzaam vandoor gaat, gaan we naar een andere heer. Ook zo'n leuk videoclipje met al die dames met die veren pakken. Moet je eens gaan kijken naar zo'n clipje, die is leuk, die is leuk. Ik heb het over Perry Manilow, hier is hij met de Copacabana. En dan tussen haakjes staat erbij op het singlehoesje @thecopa.

Ja, dat kan je dan vragen aan de dames. Hè. Wat is je naam? Wat is je telefoonnummer? En dan maar hopen dat je het juiste telefoonnummer krijgt van de dame. Hè. Ja, dat weet je nooit. What's your name and what's your number? Dat was een lekkere disco-knolplaat uit de jaren 70 van de Andrea Tour Connection. Van Moor. En dit was je andere hit met What's your name and what's your number? Hier zijn de Shuffles.

Een geweldige Nederlandse productie, of niet soms, van de Shuffles. Met Shalala, Shalala, I Need You.

is een plaatje die je niet zo vaak meer hoort op de radio. En daar is die gouden oude show voor. En Sunday will never be the same. Dat was er een keer van de heren van de Buffoons. Hier is Dave Davies.

The Days of Purley Spencer, niet Dirty Spencer. Purley Spencer, dat was er een keer van Dave McWilliams. Het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show met het mooie stemgeluid van The Abadaas Child. Dat is muziek van begin de jaren 70 deze. En dan zijn ze met Such a Funny Night.

0: deur.
1: Ja, tot ziens. Adieu van de Noordir. Adieu, dat was er een keer van Jane Mansell. Even kijken op onze studioklok. Oh, het is al bijna tijd. Wat gaat het toch snel? Dan doen we deze eventjes met Tap Turns on the Wall.

dat was dan de laatste plaat in de show. Have you ever seen the Rain Cliddens Clearwater Revival? Dank allemaal voor het luisteren naar het programma. Het was weer gezellig met die muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: al vuur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag, live vanuit Studio 19, vanuit een mooi stralend Emmeloord. En ook welkom op de 747. En dankjewel Johan de Graaf voor de afgelopen 2 uur de mooie mix in de Gouden Ouwe Show. En Johan is terug morgenochtend om 10 uur.

Ja, dat was een Beatle. De stille Beatles zijn mij vroeger. George Harrison met My Sweet Lord. En een hele goede middag voor alle luisteraars via DAB Plus online. En sinds vandaag ook weer via de middengolf 747. En verder natuurlijk ook voor Dickie Denkes, Co Kwaak, Kees Koopman, Theo van Steenbergen en Fred van de Meeberg.

Ja, Stef, en die zingt over wodka. En ik kan erover meepraten, want als je te veel op hebt, dan doe je onvoorspelbare dingen. Goed, we zitten weer op de middengolf en heel Friesland kan ons weer ontvangen. En ik neem aan dat jullie allemaal in de tuin zitten met de Transistorradio erbij. En alvast smakelijk eten voor straks.

Ja, ons aller Sandy Shaw. How stop at nothing. Ja, zal je maar gebeuren. En Annelies kwam net de studio binnen met lekkere boterhammen. En ik wens iedereen, waar ook ter wereld, maar in ieder geval in Nederland en rondom Emmeloord en in Friesland, smakelijk eten.

zijn de headlines uit het nieuws. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Italië moet €60.000 betalen aan Audrey Carmen Manuela Ubeda, die in 2021 aangifte deed van huiselijk en seksueel geweld door haar partner. Het tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Een olietanker in de straat van Hormuz is geraakt door een onbekend projectiel, dat meldt de Britse maritieme organisatie. Het weer dan tot slot. Vanmiddag is een duidelijk temperatuurverschil in het land tussen het noorden en het zuiden. Terwijl het in het zuiden zo'n 28 graden wordt met veel zonneschijn, blijft het in het noorden bewolkt met lokaal motregen. Daar blijft de temperatuur hangen tussen de

De Gebroeders Brouwer met Middernacht. Een melancholiek stuk van deze trompetisten. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En als u wilt, stuur dan ook even een luisterrapportje mee over de ontvangst van de middag.

0: Dat zijn de hits van toen.
1: De hits van toen. Radio Amyloid.
0: AM 747.

Ja, Berlin. Ik hoorde het voor het eerst op de oude lokale omroep, gedraaid door Sander Lindenburg. De journalist Sander Lindenburg, die ook programma's presenteerde voor Radio Noordoostpolder. En ik vond het gelijk een mooi nummer. En ik draai hem dus regelmatig. Maar deze vond ik ook mooi, want die klonk goed in de jukebox.

Ja, André Grote is op weg naar Mars. Ja, André Grote was natuurlijk ook een paragnost. En hij presenteerde ook bij Veronica het Zwarte Gat. Ik dacht op maandagavond tussen 11 en 12. En hij is ook wel eens in Emmeloord geweest. Hij heeft ook wel een keer een analyse van mij gemaakt. Die heb ik opgeschreven, maar die ga ik niet voorlezen. Hier zijn de Dolly Dots.

je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM 747.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld wegens grootschalige corruptie. De 69-jarige man zou in 30 jaar tijd omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. Hij deed dat in ruil voor contracten, grond en financiering voor bedrijven. Het doodvonnis moet nog worden goedgekeurd door de hoogste rechtbank van China. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na twee ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. En het Tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Van de 34 geselecteerde wetenschappers komen er 29 uit de Verenigde Staten. Het fonds van 50 miljoen euro biedt per onderzoeker maximaal 1 miljoen euro voor 5 jaar. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Barbara Streisand, Woman in Love. Kees van Seidsveld zei altijd Barbara Drijfstand. Maar ja, Kees is ook al niet meer onder ons. Goedemiddag, Jannes Punter, Jan Oosterveen, Aukje Zuidema, Remco Heemskerk en Bert van Galen.

Ja, groot gemaakt door Felix Murders op Radio Limburg. En later kwam hij natuurlijk ook bij Radio Luxemburg. En dat draaide hij veelvuldig, deze Mississippi van Pussycat. En die werd zelfs nummer 1 in Engeland.

je nog die tijd van vroeger? De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid. AM 747. Woehoe!

Joe Jackson. Is she really going out with you? With him, bedoel ik. En Joe Jackson die studeerde eerst klassieke muziek. En later stapte hij over naar de pop.

Headlines uit het nieuws. De Duitse industrie heeft in mei voor de tweede maand op rij meer geproduceerd. In China is een voormalige gemeenteambtenaar ter dood veroordeeld. Hij zou omgerekend 285 miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen. De Syrische president Ahmed al-Sharaa heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus. Kort ervoor waren er twee ontploffingen bij het hotel van Macron. En een tulpfonds, opgezet om buitenlandse topwetenschappers naar Nederland te halen, blijkt vooral Amerikaanse onderzoekers aan te trekken. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit de...

The Beatles, P.S. I Love You. De vraag is of je nog brieven verstuurt als ze maar om de 2 dagen komen. En als je een heel eind verder moet lopen voor de postbus,

Rob de Nijs met Dat is alles. Het is weer wat anders dan Is dit alles van Doe maar. En dit was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ook alle middengolfluisteraars bedankt. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u een hele prettige dinsdag inmiddels. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïense media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. SpaceX wordt vandaag opgenomen in de Nasdaq 100, de lijst met de 100 belangrijkste technologieaandelen. Daardoor krijgen ook beleggers via indexfondsen indirect met het aandeel te maken. Beleggersvereniging VEB vindt de snelle toelating opvallend, omdat het verlieslatende ruimtevaartbedrijf normaal gesproken pas na enkele maanden in de index zou worden opgenomen. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. De Syrische president Ahmed al-Shara heeft de Franse president Emmanuel Macron ontvangen in Damascus, kort na 2 ontploffingen in de hoofdstad. Een Syrische veiligheidsbron meldde aan AFP dat de explosieven zich bevonden bij het hotel van Macron, verstopt in een afvalcontainer en een voertuig. Macron zelf hoorde de knallen niet, hij was al onderweg naar het presidentieel paleis. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Haat proberen om het helemaal goed uit te spreken. Het was de Continental Uptight Band en Please Sing a Song for Us. Het was een Nederlandse groep. Eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. En vandaar dat we dachten bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord om het toch maar eens een keer te gebruiken als uuropener. Even een tipje van de sluier. Ja, zullen we dat even doen natuurlijk? Wat we gaan draaien. Ja, ik heb André van Duin in de playlist staan. Little Becky Mart. Ja, Tina Turner ook nog. Ja. Dus dat is weer gemêleerd, zoals we dat noemen. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. En de tweede in het programma is een dame. Jazeker, Dionne Warwick is dat. Ja. Een lieve dame is dat. Een hele aardige dame. Bescheiden dame ook. En ze zingt over Heartbreak hier op Radio Emmeloord. Vanuit de Noordoostpolder. Fijn dat je ons aan hebt staan.

natuurlijk. Zo'n plaatje blijf je niet stil bij zitten. Het was Little Richard natuurlijk en zijn Tutti Frutti. En de technicus hier in de studio van de Radio Emmelo, die staat dan zo voor mijn schouder even net mee te kijken. En hij zegt, hè? Het is mono. Ik zeg maar, zo oud zijn sommige liedjes die wij draaien hier bij Emmeloord, dat het niet altijd stereo is. Ja, dat is wel helemaal zo. Maar doet er niets van af dat het heerlijke muziek is. Het origineel werd op het podium vertolkt door Elaine Page. Zij speelde in die musical Evita. Maar dit was, zeg maar, de single uitbraak. Madonna heeft het ooit overgedaan, maar dit is het echte. Het mooie, gezongen door Julie Coventer, want zij is de zangeres van dit liedje. De musical Evita, geschreven door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Don't cry for me,

formatie. Mr. Big met die mooie klassiek uit de jaren 90. Getiteld Wild Wild World. Ik ga even een beroep doen op het geheugen van de luisteraars. Ik hoop dat het gaat lukken. Als ik zeg een tv-programma De Hollanders, zegt dat nog wat? Ik hoop het, want het was een satirisch programma wat door Veronica op tv werd gebracht in het begin van de jaren 80. Daar werkte niemand anders mee dan Alexander Curly. En het was best een leuke satireprogramma. En uit dat programma kwam de volgende plaat die we nu gaan draaien. Het gaat eigenlijk een beetje over de doorsnee Nederlanders. Ofwel de Hollanders.

kreeg net een messagebericht van de directeur-eigenaar Dick Offringa. Hij schreef, Mark, dit liedje heeft ook nog een betekenis geweest voor een jingle bij Veronica. Top 40, top 40. Ja, dat heeft hij helemaal gelijk aan. Dat is lang geleden, zeg. Over lang geleden gesproken. We zitten in dat jaar 1970. Dit is de alarmschijf uit dat jaar van The Who, See Me, Feel Me.

Dit voor Casey en de Sunshine Band, getiteld Please Don't Go. En dat doen we ook niet bij Radio Emmeloord. Nee, we blijven rustig door uitzenden vanuit het hart van de Noordoostpolder. Maar natuurlijk via de kabel zijn wij, het internet laat ik het goed zeggen, zijn wij overal te beluisteren. Dus je surft even naar onze website toe, radioemmeloord.nl. En je kunt ons aanklikken waar je ook zit in de wereld.

had ze toch een mooie stem, hè? Tina Turner was dat, en On Silent Wings. Nou ja, heb je hier wel eens een duif, of pardon, een uil zien vliegen? Dat heb je wel, je hoort hem niet, hè? Dat is zo mooi, moeder natuur. Dat hebben ze heel goed geregeld. Straks nog even André Verduijmen, eerst even dit.

Kennen wij nog Carla Thompson? Thomas, pardon. Het is vandaag wel een bekkenbreker. B.I. Baby, oftewel, sweet, sweet.

0: Ja, dat is weer een van die producties die André Verduin zo leuk kon maken. Hij deed dit keer op het liedje van de Beach Boys, hè, van Bob Ran. En het ging natuurlijk over de leden van de barbecue. Maar hier bij het radiostation hebben we ook wel eens een barbecue. Hartstikke gezellig hoor, absoluut.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloid.
0: Nu weer toe naar een Nederlands product. The Classics. And the Wings of an Eagle.

herkenbare stem van Gene Pitney was dit natuurlijk Nobody Needs Your Love. Nou, ik denk het haast wel dat je altijd wel liefde in je leven nodig hebt. Natuurlijk, hè? Laten we wel wezen. Straks nog de Beatles voor je. Maar nu eerst even tijd voor Dusty Springfield. Uit haar nadagen scoorde ze deze hit nog. Samen met de productie van de Pet Shop Boys. Deze dat. Nothing Has Been Proved. Ze had zo'n heerlijke... aparte stem deze dame.

de Beatles konden ook wel eens even de muziek hard raken. Back in the USSR, dat was een redelijke hit voor de heren. We draaiden hem echt van het gebakken vinyl af. En het was de voorlaatste die we draaiden in het programma Music Memories. Ja, dit uur is alweer vol. Het gaat zo snel, vrienden. Ik laat je achter met de laatste hit van de Moody Blues in de hitparade. Van het album Octave, als ik het goed uit het blote hoofd zeg. Toepasselijke. I had to fall in love.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam met rode verf bekladde tijdens een pro-Palestijnse demonstratie is schuldig bevonden aan beschadiging van het monument. De rechter legt geen straf op omdat de man de schoonmaakkosten van €895 al heeft betaald. Ook woog mee dat hij niet de bedoeling had het monument blijvend te beschadigen. Een Oekraïense vrouw die wordt verdacht van de bomaanslag op een zakenman in Monaco is dood aangetroffen bij Kiev. Ze werd internationaal gezocht voor de aanslag waarbij 3 mensen gewond raakten. Volgens Oekraïnse media is de 39-jarige doodgeschoten. De autoriteiten onderzoeken de zaak. De Duitse industrie heeft in mei voor de 2e maand op rij meer geproduceerd. Volgens een Duits statistiekbureau steeg de productie met 0,9%, veel sterker dan verwacht. Vooral de auto-industrie droeg bij met een groei van 3,6%. Ook de bouw liet een stijging zien. De nieuwe cijfers passen in het beeld van een aantrekkende Duitse economie. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: While it was not a great big hit in America, I liked it a lot. Roger Daltrey and Giving It All Away.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is Colorful Radio Emmalord.
3: Hier is Radio Veronica vanuit Zee.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
5: Veronica blijft, als u dat wilt.
4: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
6: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
4: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
7: Nou, dank voor de gezellige avond.
4: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.

0: the joy to the world. My mama told me not to come. And never been to Spain group, to mention a lot of others. Three Dog Night. And I've got Pieces of April. If you have an old song that you haven't heard in a long time and you'd really would like to hear it, make sure it's a hit and then write me, rewindron@gmail.com, because I play favorites.
1: Dit is Radio Emmeloord van 7 tot 7 op 747.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Haro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live-programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Haro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Vlaanderen past de bewegwijzering op snelwegen aan. Pijlen op borden boven de weg gaan voortaan overal omhoog wijzen, net als in Nederland en Duitsland. Ook verdwijnen de groen-gele afritborden en komen er internationale zwart-witte symbolen. Volgens de wegbeheerder zorgen de nieuwe borden voor meer duidelijkheid en kunnen ze de doorstroming van het verkeer verbeteren. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. Oekraïne zegt vannacht 8 tankers van de Russische schaduwvloot te hebben aangevallen. Volgens de Oekraïnse Veiligheidsdienst zijn de schepen gebruikt voor het omzeilen van sancties en de export van Russische olie. De aanvallen waren gericht op de brandstoftoevoer van Rusland. Moskou heeft nog niet gereageerd op de Oekraïnse claim. Het weer. In het noorden is het overwegend bewolkt vandaag met kans op een lokaal buitje. In het zuiden schijnt de zon. De wind komt uit westelijke tot noordwestelijke richting en is matig, lokaal vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt tussen 20 in het noorden en maximaal 28 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: on? Blue jeans on?
1: Blue jeans on.
0: Not very popular, are you?
2: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
3: Wat doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20, 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt.
4: Ron O'Quinn. He's the boss man of the bus jocks.

0: groeit uit tot het Nationaal Popmuseum. 70 jaar geschiedenis van de popmuziek. Dat is 70 jaar tastbaar cultureel erfgoed. Want er is zoveel te zien en te horen. Van Eddie Christiani tot Beatles en Brood. The Earring, Elvis, maar ook de Zees en de Veronica. Met bijvoorbeeld de originele legendarische boordstudio. Bezoek Rockart aan de Zekkerstraat 42 in Hoek van Holland. En check alvast rockart.nl.
1: Ron O'Quinn, more music.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

0: It's all about the bass. En dat was een jaartje of 4 geleden het grote succes van Meghan Trainor. En daarom een leuke opener nog eens een keer hier in Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen. En dat

Oh, wat was die daar plotseling en oh, wat was die populair met deze plaat in de jaren 80. Was Jermaine Stewart in 1986 om precies te zijn wereldberoemd met dit We Don't Have To Take Our Clothes Off. Maar het geluk voor hem zou niet langer, veel langer duren, want uiteindelijk is hij overleden aan de gevolgen van AIDS. Maar de muziek, wij blijven hem draaien. We Don't Have To Take Our Clothes Off.

Ik had het een select gezelschap dat luistert naar dit programma al beloofd. Vorig jaar, we gaan hem vaker draaien, Albert West. En dan moet je je daar ook aan houden. Vandaar You and Me uit 1975.

0: Ik heb persoonlijk de afgelopen maand heel wat doedelzakmuziek gehoord. En dan is het toch lekker om afgewisseld te worden door de trekzak van Manke Nelis. En oh, de kleine jodeljongen.
1: Jawel.
0: Want ook dat hoort erbij op een doordeweekse dinsdagmiddag op Radio Emmeloord. De muziek van Manke Nelis. We gaan het even rustig aan doen. Het is lekker dinsdag, het is lekker vakantie en het is lekker Emmeloord op de radio. Nu met de Light.

familie moet het toch wel zijn, hoor. Dat lijkt me wel gezellig tijdens de feestdagen met z'n allen rond de tafel en dan dit soort muziek zingen en spelen. De Lighthouse Family, zij waren het hier in het midden van de zomer en wij hebben het al over kerstdiners. Met ons kun je alle kanten op, want wij waren high.

Zo mooi, maar ook zo gevoelig. Nog gevoeliger dan vorige week toen jouw 150 kilo wegende buurvrouw per ongeluk op je teen ging staan. Labi Siffre, dat was de zanger. And It Must Be Love.

Als je vergeet hoe droog het is, ja oké, wij klagen niet, maar de boeren wel, maar dat is niks bijzonders. Als je om je heen kijkt, zie je hoe mooi het kan zijn in de wereld in deze tijd van het jaar. En dus

0: rechtstreeks vanuit de keuken van de Giros tent op het Plaka, midden in Athene. Dat kan niet missen. Jaren 70 muziek. Begin jaren 70. Aphrodite Stelt en Such a Funny Night.
1: Happy!

wat hebben we weer een leuke plaatjes in de zomer. Want de zomers die zijn altijd nou extra leuk op muziekgebied. En dat blijkt ook in 2026. De nieuwe hit op dit ogenblik voor Alesso. En ze doen het samen met One Republic, In Your Eyes.

Het zal ongetwijfeld over de liefde gaan, want daar zingen de familieleden van Julio altijd over. En dit was Enrique Iglesias. Duele el corazón heeft alles te maken met zijn hart. Hopen dat hij nog even doorgaat.

0: Vrienden met jou en hem mee en dat met Bon Jovi op de achtergrond. They are always hier bij Happy the Peppy. Een van de hits uit 1994 alweer.
1: Yes, sir, Black.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar, maar altijd het beluisteren waard. U gaat het komende uur horen. Vanwege privéomstandigheden kon ik voor dit programma niet veel voorbereiding doen. Vandaar even niet de vaste rubrieken, die gaat u volgende week weer horen. We beginnen met een plaat van Cat Stevens, I Love My Dog.

ging steeds sneller. Baba O'Reilly, dat was The Who. We keren even terug naar het Den Haag aan de Noordzee. En daar hebben we een band die je iedereen in Nederland zou moeten kennen in elk geval. En hun grootste hit is The Life I Live. Dit is Q65.

0: gebeurde nogal eens in de jaren 60 dat er een plaat van een Duitsstalige zanger een hit werd. En dat was ook bij deze. In 1965 tot de zevende plaats in de Veronica Top 40. Marmorstein und Eisenbricht van Drafi Deutscher. De Equals zongen Black Skinned Blue Eyed Boys. Een hele duidelijke pacifistische boodschap. We gaan gewoon die oorlog niet meer voeren. En dat soort geluid zouden we in deze tijd maar eens weer moeten horen.
1: Okay, I'm loosening up now, children. Wow.

Als je alle kranten leest. Dat was José den Burger in haar eerste single 1967 met een duidelijke boodschap. Dit is ook mooi. San Francisco, Scott McKenzie.

Ja, een tune die sommige mensen zullen herkennen. Het nummer Wipeout van de Surfaris. Dat was de tune van het programma Popreconstructie van Willem van Buizekom. Wat uitgezonden werd in die periode 1972-1978 op Hilversum 3. We gaan nu naar Bobby Gentry. Ode to Billy Joe.

afgelopen weekend was het zover. The 4th of July, Saturday in the Park, daar ging het over. En ja, inmiddels zijn dat plaatjes er wel wat veranderd. Iemand met dit Italiaanse ijs, die mag oppassen dat hij niet opgepakt wordt door ijs. En ja, Trump heeft al zijn politieke tegenstanders meteen maar weggezet als communisten. Ook al is dat totaal geen, ja goed, geen vergelijk. Maar genoeg erover voordat ik er weer een politieke boodschap van ga maken. Een plaat nu van de Rolling Stones. 19th Nervous Breakdown.

heerlijke muziek van de Supremes. Stap in the Name of Love. Ik heb hier een singeltje voor me liggen van Fats Domino. Had begin jaren 60 een heel aantal hits in Nederland. Deze werd uitgebracht in 1964, ook in Nederland. En hoe weet ik dat? Nou, het is een plaatje op het R-Tone label. En daar staat links onderin Nederlandse Fats Domino clip. Koepoortsweg 119 in Hoorn. Dus ja, ik denk niet dat hij nog bestaat, maar Koepoortsweg 119 in Hoorn. En ik moet zelf de postcode erbij zoeken. Dit is Heartbreak Hill.

Mackenzie Band. Ze kwamen uit Den Haag en hadden in 1970 twee bescheiden top 40 noteringen. Dit was de eerste, Red Rover. We steken de grote plas weer over voor de Carpenters. Top of the World.

Yeah. Met de topgitarist Jan Akkerman in hun gelederen, The Hunters uit 1966 met The Russian Spy and I. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van The Kinks uit 1969, Victoria. Graag tot volgende week.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Gewoon weer op de draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
0: Jouw favoriete hits
3: op een rij.
0: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.
4: Het is nu 7.

0: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd, altijd tegen.
3: Tot straks.

luisteraars allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, goedenavond. We zijn weer live op de radio tussen 7 en 9 met de Gouden Oude Show, met die heerlijke muziekjes van toen, uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dat allemaal vanuit Studio Liberty 2. Lekker plaatje om mee te beginnen, of niet? Soms deze van Elvis Presley met de Wooden Heart. De Gouden Oude Show te ontvangen via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. Daar zijn we extra mooi te ontvangen. En ook natuurlijk via uw internetradio ontvangen. Licht bewolkt als ik zo buiten kijk. 22 graden, het is heerlijk weer, moet ik zeggen. En we gaan ons weer opmaken voor een paar bloedhete dagen, dames en heren. Ja, ongelooflijk. Dus dan wordt het motto rustig aan doen. Ja, vanavond doen we het niet zeker rustig aan. We gaan beginnen in het programma, dames en heren. De muziek en kriskast door elkaar heen, zoals ik al net al zei. We hebben geen bepaalde volgorde. Nee, dat doen we niet. We doen alles gewoon zo'n beetje uit de losse pols. Tenminste, dat denken jullie. Maar er zitten uren voorbereidingen altijd aan zo'n programma, of niet soms? Dan moet je altijd wel de leuke plaatjes uitzoeken, hè? Ja. Als ik dan zeg, that's the way I like it, dan weet iedereen het al, hè? We gaan terug naar het jaar 1979. Een kleine hit voor de Casey met zijn Sunshine Band. Hier is

0: Kom naar mijn eilandje toe. Kom naar mijn eilandje toe, ja. Dat is het motto van deze. De man van Casey met The Sunshine Band. Please Don't Go was ook zo mooi uit 1979. Ook deze met Come To Marlin. Terwijl die langzaam ervan doorgaat. Wat zie ik daar aankomen?
1: Marlin de Goldfish. Iedere keer met die koffie, hou ik dat nou zo? Dat was de koffie.
0: Wat een pech, hè? Wat een pech, de koffie. Oh, wat een ellende weer in het programma. Alles over de vloer. Ik ga even dweilen. Ik ga even de troep opruimen. En dan straks even ga ik het zelf maar doen. Een nieuw pakje koffie halen. Rocky Burnett.

heerlijk om al deze platen lekker mee te kunnen zingen of niet soms. Dat is altijd het motto van het programma, lekker meezingen met de hits van toen. Rocky Burnett met Tired of Two in the Line. Kennen we deze nog? Grootgebracht toen de tijd door Miamigo Internationaal. Kennen we dat nog vanaf dat zendschip, de MV Miamigo? Ik heb het over de formatie Second Life. Dat zijn de mensen van Octopus en South of the Border. En dit was die andere hit uit het jaar 1978 weer. Wat een tijd geleden. Hier zijn ze nog een keertje met Suzy. Suzy was haar name hier in die

een heerlijke plaat of niet? Of deze van de Belgische formatie Octopus. Met Suzy was een name grootgebracht door Mia Miko Internationaal. Ik heb iets leuks gevonden. Ik ga het even laten horen. Zo ging dat toen de tijd, hè? De gouden oude show.

te vrolijk van, nee, je wordt te blij van, waar of niet. Deze van Tony Orlando met Dawn. Dat zijn de mensen van The Tie, Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree. En CS Anybody Seen My Sweet Dipsy Rose, dit deed niet veel in Nederland. Nee. Maar het was toch een leuke plaat, of niet soms? Stepping Out, I'm Gonna Boogie Tonight. Ja, ja. Dame in de hotpants, dames en heren. Dat was toch wel mode in de jaren 70. En met Sally van The Middle of the Road.

0: de Sacramento, hè, dat was ook zo'n grote hit toen de tijd van de Middle of the Road, de Talk of the USA, de Samson en de Delilah, de Yellow Boomerang, enzovoort, enzovoort. Je kan wel uren doorgaan, ja, dat valt ook wel weer mee. Maar dit was toch een mooie 7 voor half 8 ondertussen.
1: De Gouden Ouwe Show.
2: Johan de Graaf.
1: De hele zomer lang.
3: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.

0: show gedraaid voor Dick en Noord. Ja, de hele Noordoostpolder luistert mee naar de Gouden Oude Show. Daar ben ik blij om. Ik hoop dat het een goede was. Ik kon hem niet zo gauw vinden, maar ik denk het wel. On my way back home, sweet Caroline. Omdat het zulk lekker weer is buiten, gaan wij een plaatje draaien. Ook voor Annelies in Emmeloord, de Café Contorte. Waar blijft hij toch, waar blijft hij toch? Ik zit aan een glaasje water. Hier is Julio.
1: Nunca pude imaginar que por un beso

is toch heerlijk, deze Spaanse muziek, of niet? Zoals deze van Julio. Julio Iglesias. Hij is getrouwd trouwens met Miranda Rijnsburger. Hè? Dat is een Nederlandse, inderdaad. Por un poco de tu amor. Ik was afgelopen donderdag... Nee, dat zeg ik niet goed. Afgelopen zondag was ik in Dordrecht bij een boekenbeurs en een platenbeurs. En er lag dit plaatje voor 50 cent. Leuk toch? Gelijk meegenomen, hier zijn de Sandpipers.

0: leuk of niet, of deze van de Sandpipers, de Guantanamera. Quizvraag, quizvraag. Wie heeft deze ook in het Nederlands gezongen? Welke Nederlandse artiest heeft deze ook gezongen? In onze eigen verstaanbare taal, dat moet toch niet te moeilijk zijn, hè? Nee. Komt uit het jaar 1976, deze van 76, 67 moet ik zeggen, van de Sandpipers. Ik denk dat ik maar een bakje koffie ga halen.
1: Kiss me.
2: Zet de airco aan.
3: Oh. Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show maakt de zomer heter en beter.
2: Heter en beter.
4: Mmm, lekker.
0: Een lekker bakje koffie. Kontochten zonder taarten. Ik weet niet wat zonder betekent in het Spaans. Dan moet ik even gaan opzoeken. Dan kan ik dat wel tegen Annelies en Emmeloot.

de formatie BZN met Annie, hè? Ja, Annie Schilder in de gelederen. En met Jan Jantje Keizer. Wat een hit, toen de tijd in het jaar 1977 met Sevilla. Hier is hij, dames en heren. Mag zeker niet ontbreken in het programma. Nee, mag zeker niet ontbreken. Hier is Wietse.

0: idee.
1: Nee.
0: Blijft toch een goede plaat met fietsen. Terwijl Remco beneden lekker beneden zit aan de koffie. Hij heeft gelijk aan. Zit ik nog steeds aan het glaasje water, want ik heb nog steeds geen nieuwe koffie gehaald. Nou, ben toch weer zielig, ben toch zielig. We gaan even naar Den Haag toe inderdaad. Bollend en bollend, wait for the sun.

0: daar hoeven wij niet op te wachten op de zon. Nee, helemaal niet. De zon schijnt hier nog steeds. Het is wel een beetje bewolkt, moet ik zeggen. Maar het zonnetje is er nog steeds. Wait for the Sun, dat was er eentje van Bolland. En de andere Bolland.
1: Ik luister altijd naar Radio Mi Amiga op 192 meter.
0: 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192. Een zingeltje van Mi Amigo, want het is tijd voor een lieveling. Heerlijk meezingen met Luc Bro.
2: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor hebben, dat is niks voor mij.

Kuimerhal oprichting, de 26,5 graden op dit moment. Zo bloedheet is het nog. En het wordt nog warmer de komende dagen, dames en heren. Dat is ongelooflijk. Je kan de haast niet meer zonder airconditioning tegenwoordig. Nee, dat is haast wel een noodzaak aan het worden. 7:45 tot 8:00 heerlijke muziek. En na 8:00 gaan we nog gewoon een uurtje vrolijk door. En waarom ook niet met die gouden oude hits van toen. Hier is Cliff Richard.

0: De vele hits of niet, zoals tegenwoordig is hij te bewonderen. Hij is te bewonderen bij het tennistoernooi in Wimbledon. Daar is hij heel vaak te gast. Als eregast, Cliff Richard is dat. De jongens, ook met de Shadows trouwens. Telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, maar dat doen we wel een lekkere amazing plaat zoals deze. Van Manhattan Transfer.

0: is dat heerlijk plaatje. Speciaal gedraaid voor Dini in die Molenstraat in Arnhem. Die lekker aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Manhattan Transfer was dit, met Chanson d'Amour.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ja, vast de enige niet.
3: 1967.

toch een leuk plaatje uit 1967 weer. Wat een tijd geleden. Dat is een van de Warm Sounds en de Birds and the Bees. Even kijken, 5 voor. Wat gaat het sneller? Tijd voor een optreden van Remco Heemskerk. Hij stond al een tijdje te zwaaien daar. Maar vergeet je me niet? Nee, natuurlijk vergeet ik jou niet. Nee. Je kan het zien door het raampje van de studio naar studio 1. En daar staat Remco te spelen met de Walker Army.

0: mooie, dat is een mooie of niet, zoals deze van Remco Heemskerk. Eens even kijken. De Walkers Army 2023 staat erachter, maar dat is helemaal niet waar. Deze komt uit 1978. Remco was dit met de Walkers Army.
1: Johan de Graaf. Met de hits
0: van toen. Tot straks, na tweede, of tenminste, na de klok van 8 uur.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond. In het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dat werd een vakantie. Onthoud het nou, met KLM Tour Label. Enfin, je moet het zelf weten natuurlijk.
1: Al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in die Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.

wat een toch, beste mensen. Ik heb meegezongen en ik hoop jullie ook. Het volgende nummer is van de Beatles natuurlijk. Paul McCartney heeft aardig lopen zoeken op dit nummer. Hij wilde namelijk graag alsof het zou klinken alsof hij al een week op het podium stond om dit uit te voeren. Ik denk dat het hem aardig gelukt is. John Lennon zei van dit nummer, ja, het is wel een aardig nummer, maar ik denk dat ik het beter had kunnen zingen. Ik denk dat het nummer flink wat impact heeft gemaakt. Een paar jaar later kwam 10cc uit met een nummer. En de eerste maten lijken verdacht veel op dit nummer. Kijk of je het kan horen. Oh Darling van de Beatles.

En dankjewel weer, Joyce de Graaf, voor jouw bijdrage hier in die gouden oude show. Oh, Darling van de Beatles heeft iedereen herkend. Van Donna, van TenCC natuurlijk. Hè. 10 over 8 en een snap ingeschakeld. Hartelijk welkom in het programma. En tot 9 uur doen wij het nog steeds met die gouden oude hits. Uit de jaren 60, 70, 80. Terwijl Renita in Temse in haar zetel zit. Ze zit te wachten op Modern Talking. Ja, die komt zo meteen. Meest even Cela.

toch een heerlijke plaat, of niet? Ja, deze van Cela met de La Cumbia. Ik krijg berichten binnen van de Mascalora, als ik het goed uitspreek. Mascalora. Dat betekent zeer warm. Zo de indruk is wat op deze avond. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Je weet het niet, je weet het niet. Cela was dit. Terug naar de jaren 60.

0: Het is wel leuk hier op mijn koptelefoon, is wel leuk om het te zeggen. Ja. Aan de ene kant hoor ik de muziek. Aan de linkerkant hoor ik de muziek en de rechterkant de zang. Hè? Als dat bij u ook zo is, dan is het goed. Hè? Anders is er apparatuur verkeerd aangesloten of niet. Soms Peter Gordon met A World Without Love.
1: Hoi Johan hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Ja, doe dat meid. Neem een lekker bakje koffie. Neem er even mee. Doen wij ondertussen de Supremes.

0: dat zijn nog eens gouden oude hits of niet, soms deze. Maar het duurt niet zo lang, moet ik zeggen. Nog geen 2,5 minuut. Dat is toch wel leuk om zo nog eens te beluisteren. Hè? De Baby Love. Om 11 minuten voor 8:30 hier in die gouden oude show met de Supremes.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou ja, die knalt er nu gewoon in. Die knalt er nu gewoon in. Straks om 8:30 komt Misha. Ze is binnen, ze is gearriveerd. Maar ze eerst, ja, eerst even een bakje koffie. Even voorbereiden, even optutten. Even een beetje optutten, dat ze er fantastisch uitziet. Om weer live te, op te treden hier in die Gouden Oude Show. Je mag het ook niet storen, Misha. Je mag niks tegen haar zeggen, want ze is al in opperste concentratie om op te treden rond 8:30.

Dat is een heerlijke plaat of niet, op deze van Modern Talking. You can win if you want. Ja, alles op rood, dan maar. Of op zwart in het casino, hè? Ja, je weet het niet. 7:30, ik krijg meldingen binnen dat af en toe het signaal wegvalt. Ik heb geen idee waardoor dat komt. Ik moet het even navragen aan de heer Porsche. Die weet het wel waarom het signaal af en toe wegvalt. Maar ik krijg geen meldingen, dus ik heb geen idee wat er aan de hand is. Misschien is het wel te warm. Straks om 8:30, Misha. Ja.

0: dat is toch heerlijke muziek of niet? Met deze van de Lesson Freeze his Fingers. We Are Going Down Jordan, dat zijn ook de mensen met de hits van Mexico. En To My Father's House, het is bijna 20:30, bijna. Misha moet nog even wachten, eerst even dit.
1: Terug in de tijd, met de allerlekkerste Golden Oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show, met Johan de Graaf.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een lekkere disco knalplaat draaien. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, een disco knalplaat. Volgens mij kan dat wel, Ik heb het over de formatie Ottawan op de Franse versie met disco.

Deze uitvoering is ook te beluisteren in een Engelse versie. Ik heb het over Ottawan. Met de D, de I, de S en de C en de O. Ja, en dan hebben we disco. Bijna 8:30, maar vooruit hier is ze. Ze werd een beetje ongeduldig, hè. Dan moet ik een beetje voortmaken, een beetje vaart maken. Hier is Misha met de When I Found You.

Het is weer prachtig, het is weer live gezongen deze van Misha Verhoeven met When I Found You. Was het hier net de windstil? Ik kijk nu even uit het studioraam en nu waait het in één keer weer hard. Ik weet niet wat er aan de hand is met dat weer. Maar nog wel steeds een zonnetje en dat is wel lekker natuurlijk. 3 over 30, hier is bellen.

0: als een heerlijke plaat of niet, soms van Belle Perez. Ik versta er geen klap van. Maar dat schijnt te betekenen, enamorada schijnt te zijn, verliefd zijn. Ja, en dan snap ik ook wel dat boem boem erachteraan. Ja. Heerlijke plaat van Belle Perez. We gaan zingen in onze taal, die we kunnen verstaan. Dat is wat makkelijker voor ons, of niet soms? Nou, is toch wel leuk, of niet soms, om 8:30. Misha, dankjewel. Volgende week weer. Nou, ze steekt de duim omhoog. Dat is goed nieuws, dat is goed nieuws.
1: Dat is ook.

0: het is eindelijk zomer, maar het is wel puffen. En benauwd natuurlijk, hè, voor de mensen die astma hebben, is het geen beste tijd, moet ik zeggen. Nee. Want het is zomer, dat is muziek uit de jaren 70. Hier in die gouden oude show, 8:50 alweer. Wat gaat het toch snel, hè? Dit was dan Want het is zomer.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade.
0: Laten we een lekkere Duitse plaat draaien. Ah, een zeer schöne Duitse schaalplaat, hè? Freddy

is nog een kans weer. Die Duitse spraak gewoon nog niet. Ja, moet altijd op oefenen. Moet altijd op oefenen. Ja, ik heb wat problemen hier met het minkpaneel, met het knopje. Ik moet even vragen aan de heer Posje of die ernaar kan kijken. Of die het kan repareren voor mij. Freddy Breck was dit met die zonder ketel. Terwijl Misha aan huis is, ze is in de auto, maar ze luistert lekker mee naar de Gouden Oude Show. Dat is toch leuk of niet? Daarom speciaal voor Misha die achter het stuur zit. En ik weet, ze is een enorme fan van Tom Jones. Om 17 voor met Love Me Too.

0: Uit een mooie plaat moet ik zeggen. Deze van Tom Jones met Love Me Tonight. Speciaal gedraaid voor Misha die onderweg is naar huis. 14 voor, nog 14 minuten te gaan in die gouden oude show.
1: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Johan de Graaf in de gouden oude show.
0: Kennen we deze nog? Want dat zijn de mensen van Layback in the Arms of Someone. Hier is de formatie Smokey.
2: A breathless drive on a downtown street.

is toch een mooie of niet? Zoals deze van Smokey met If You Know How To Love Me van Living Next Door to Alice. Ja, die hebben veel hits gemaakt. Dat is ongelooflijk. De een nog groter dan de andere. Het is alweer bijna tijd. Zo snel gaat het maar. Hey, Joanna is ook binnen. Goedenavond, Joanna. Ik zie ook weer andere diverse discjockeys binnenkomen. Die het straks van mij gaan overnemen na negenen. Met ook heel veel leuke muziekjes. Hè? Ook via de DAB Plus en uw internetradio ontvangen. Dit is nog steeds de Gouden Oude Show. Om 9:10 met Los Angeles.

luisteren we weer zo'n lekkere zomerse plaat of niet? Zoals deze van Los Angeles. Met La Malaguena, eens even kijken op onze klok. Oh, bijna tijd, hè, bijna tijd. Maar nog niet getreurd. Nog een plaatje. 1973 hier in de show met Ray Conniff.

26. Ja, hier zijn we weer, ja. Toch moet even de heer Porsche ernaar kijken naar het knopje want, van het mengpaneel. Hè. Ik zou zeggen, dank ook voor het luisteren. Ik ga er gauw van door, want de microfoon die stopt ermee. Even kijken wat er aan de hand is. Tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: There, Paul here for the next couple of hours, busy being fabulous.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nigel Farage treedt per direct af als parlementslid in het Verenigd Koninkrijk, zodat kiezers zich kunnen uitspreken over zijn gedrag. De leider van Reform ligt onder vuur omdat hij een donatie van 5 miljoen pond niet zou hebben opgegeven. Farage ontkent de beschuldigingen en zegt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is. Er zijn weer 3 mannen veroordeeld voor hun rol bij de rellen rond een demonstratie tegen asiel en migratie in Den Haag vorig jaar september. Een 25-jarige man kreeg 4 maanden cel omdat hij onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66 en geweld gebruikte. 2 andere mannen kregen taakstraffen. In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld. Een moeder en haar vriendin zijn door de rechtbank in Utrecht veroordeeld voor ernstige kindermishandeling. De moeder kreeg 14 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Haar vriendin kreeg 12 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De kinderen werden volgens de rechter maandenlang mishandeld, verwaarloosd en opgesloten. Beide vrouwen moeten ook een schadevergoeding betalen. Marine Le Pen is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het doorsluizen van miljoenen euro's Europees geld naar de kas van haar partij, Rassemblement National. Ze krijgt 3 jaar celstraf, waarvan 1 jaar met een enkel band. Door de aangepaste straf kan ze wel meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2027, maar het is nog onzeker of ze dat doet. En dan het weer nog, wolkenvelden in het noorden vanavond, in het zuiden blijft het nog even zonnig. Vannacht neemt ook daar de bewolking toe. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. Vanavond schijnt in het midden en met name het zuiden van het land nog flink de zon. Het noorden blijft te maken houden met wolkenvelden, maar het blijft wel vrijwel overal droog. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommen het. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.